0: Welkom bij 2 uur country muziek. En de rest weet u wel.
1: Ja, ik dacht even, daar zo meteen komt Jimmy Rogers nog langs of zo. Met die trein die zo langs gaat gieren.
0: Ja. Die hebben we op een verkeersspoor gezet.
1: Mooi zo. Oké.
2: Dan gaan wij rangeren.
0: Ja, oh, heet dat zo tegenwoordig?
2: Nou, volgens mij vroeger ook al.
0: Oh, ja. Maar...
1: ja hoor, dat net tegelijkertijd met de trein uitgevonden. Dus
2: dat zal zijn.
0: Oh, ja. Maar goed, Leen, welkom.
2: Ja, dankjewel, Tim. En
0: ja,
2: jij ook.
0: Ja, dankjewel. Leuk dat we weer zijn. Haro, goedenavond. Ja. Johan weer voor de techniek. En Henny is er weer voor de gezelligheid.
3: Hoi, allemaal.
0: Hey, kijk. Zo zijn we weer compleet. Nou ja, niet helemaal, maar goed, er zijn mensen die andere dingen te doen hadden. Dus,
2: komt ook voor, hè?
0: Ja, dat komt ook voor. Het is niet alleen maar countryland alles.
2: Nee.
0: Maar goed, we begonnen met Aaron Watson. Freight Train.
1: Freight Train.
0: Freight Train.
1: Vrachttrein.
0: Oh...
1: Ja, dat ken je dat liedje niet. Freight train, going so fast.
0: Oh ja, nu weet ik het weer.
1: Ja. Ja, ik zal niet verder gaan.
2: Nee. Ah joh, maar je kan dat toch allemaal niet onthouden, man.
0: Ah, ben je mal.
2: Niet moeilijk over doen. Huh? Nou, ja. Dit wel.
0: ik ken het boemeltreintje van Barneveld naar Ede.
2: Ja.
1: Oh jee. Oh, dat reed nog door Voorthuizen, geloof ik, hè?
0: Daar kom je langs Voorthuizen.
1: Ja.
0: Dat was goed. Harold, Leen mag beginnen, sorry.
2: Oh, mag ik beginnen?

0: Shipwrecked at the stable door. Oftewel gestrand in het zicht van de haven.
1: Oh, en dan.
0: Ja, en zo heeft hij veel liedjes geschreven. Heel veel liedjes van hem zijn ook gecoverd door tamelijk bekende artiesten die dat echt zinvol zijn. Ja, ik lees net The Grateful Dead onder andere. Mm. Want hij is natuurlijk al, ik denk toch 50 jaar bezig.
2: Zo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat was niet langer, dus denk ik, als ik zo'n leeftijd hoor.
0: Ja. Hij is van 1945, dus als je dan in 1925 of zo.
1: 2025. Ik help wel.
2: Ja, dank toch last van de warmte, denk ik.
1: Ik heb even een slaapje gedaan vanmiddag, dat scheelt.
0: Heerlijk, Bruce Coburn, die redt het wel.
1: Ja.
0: Ja. Daarom.
1: Mooi.
2: We hadden van de week Johan, Valerie, Henny en John een fantastische avond. En daar ga ik even wat over vertellen, want het was fantastisch om te zijn in Rotterdam.
1: En dan
2: in de Doelen. Want daar werd een concert gegeven. En zometeen wordt naar Emlo een nummer gespeeld van Jim Lauderdale. Dat zorgt haar ervoor. Maar goed, wij hebben dus gelukkig Jim Lauderdale en Emlo Harris mogen bewonderen en beluisteren. Want dat was fantastisch. Op haar leeftijd en dan nog zo bezig zijn. Als je zo vanuit de verte zag, dan denk je, dat is nog een jonge meid. Hè?
1: Ja.
2: Maar dat was het niet meer. Maar ze heeft er wel wat moois van gemaakt. We hebben een fantastisch concert mogen beleven. En daarom hebben we dus de nummers die we uitgekozen hebben. Niet alleen van Emlo Harris, alleen die van Leen. Maar die andere twee die zijn samen met bekende artiesten. En dan begin ik even met Emlo Harris en Mark Knopfler. En die zongen dus het fantastische mooie Red Deco
1: Staggerwick.
2: Staggerwick. En dan, dat nummer dat is eigenlijk voor iedereen en alles wel belangrijk en bekend. Want wie zingt dat niet met Don Williams, If I Needed You.
1: Ja, prachtig nummer.
2: En dan, alleen zometeen ben jij al met de laatste aan de beurt. En daar ga ik niet zoveel over vertellen. Dat mag je straks zelf even doen.
1: Doe ik zelf eigenlijk.
2: Is prima. Dus Emlo Harris met drie nummers waar zij in voorkomt. Luister maar.

0: deze week met al het geweld van Emmylou Harris en haar afscheidstournee, dacht ik, ik doe ook eens een duit in het zakje, want ik kan Emmylou zeer waarderen. Vooral ook door de vele covers die ze op haar naam heeft staan. Ik las ergens in dat stuk van de Volkskrant iets van 300 covers of zo. Dat zeg maar. Nou, dat vind ik heel wel. Nou, dit was er dus één van. Simon & Garfunkel's The Boxer. En dat vinden we op haar album Roses in the Snow uit 1980.
1: Zo. Dat is al een paar weken geleden.
0: Ja, dat is een paar weken terug. Ja, ja. Ik denk, wat moet wel.
2: Ja, wie niet.
1: Goed, dan konden wij dus genieten van Emmylou Harris. Maar vooraf konden wij genieten van Jim Lauderdale.
2: Ja, die
1: kwam dat toevallig zo?
2: Nee, ik draai hem al vrij geregeld. Ja, ik heb inmiddels wel zo'n 6-7 cd's van hem. Ja, waarom, dat weet ik ook niet. Maar ik vind het wel leuk wat hij doet. Nee, ja. Zo nu dan zit hij ook met een bluegrass cd. En hij verkeert vaak. Oh, en in het aanwezigheid van Buddy Miller.
0: Oh ja. Ja, met Buddy Miller.
2: En dat zijn toch evenementen die kijk, daarmee zou hij een geweldige tour door Europa kunnen maken, hè, met die twee. En dan Julie er ook nog bij of zo. Ik roep maar even wat. Hè.
1: Ja, ja.
2: Maar goed, Jim Lauderdale die staat op een cd. This is Americana.
1: Mm.
2: Nou ja, als je niet wist wat dat was, dan... Ja, we hebben er al diverse keren van gedraaid, hoor. Maar er komen de Nitty Gritty Dirt Band, die staat eronder op. En dan hebben we Willie Nelson en Ray Price. Dat was helemaal een fraaie. Maar goed, de volgende is dus van Jim Lauderdale. Trash Can Tomcat.

0: in koor.
1: Is Moonshine Will Kill Me, Won't Kill Me. I'll live forever. Je hoorde het fenomenale, vrolijke geluid van de Chieftains.
2: Ja.
1: Met Joe Ely.
0: Ah,
1: dat is een vreemde combinatie. Ja, ik zat te zoeken naar mijn cd'tjes van de Chieftains. En ik blijk er toch wel 6 te hebben, geloof ik, of zoiets. Maar ze hebben een paar gemaakt met country mensen.
0: Zo.
1: Ja, nou, je hebt die, ja, Alison Krauss, die heeft meegedaan. En weet ik veel.
0: Ja.
1: En dus ik had al een liedje uitgekozen van de Chieftains met John Prine.
2: Okay.
1: En dan zie ik het lijstje van Lene. Ja. Verrek. Heeft John Prine dit pak genomen? En dan denk ik, nou ja, dan maar Joe Ely.
0: Ja.
1: Maar
2: je hebt toch een telefoonnummer?
1: Nee, maar John Prine, als die maar gedraaid wordt, dan vind ik dat mooi.
2: Ah, ja, ja.
1: Ja, dus daar, nee, en ja. Ik ga jou daar niet onderuit schoffelen.
2: Nou.
1: Om,
2: nou, ik heb altijd een reserve.
1: Oh, ja. Ja, maar. Nee hoor, zo gaat hij.
2: Maar heel vriendelijk van je.
1: Ja, zo ben ik soms.
2: Ja, nee.
1: Ja, maar goed, een bijzonder fraaie cd. Further Down the Old Plank Road. Ja, dat is ook weer zo'n liedje dat op een andere cd voeren ze dat uit. En daar word je zo ongelooflijk vrolijk van. En muzikaal, heerlijk.
2: Mooi. Ik ga het hebben over Crazy Horse.
1: Nou,
2: die eens. Was de leider van, een van de leiders van de Amerikaanse natives. En ergens in Amerika zijn ze hem aan het uitbeelden op een gigantisch groot rotsblok. Daar zijn ze al tientallen jaren mee bezig, zoals Mount Rushmore.
1: Mm-hmm.
2: Maar hier Crazy Horse alleen. Dat is een prachtig beeld trouwens. Maar het was ook de naam van de begeleidingsband natuurlijk van Neil Young.
1: Ja.
2: Zij maakte later ook soloalbums zonder eigen naam. Hun eerste zonder Neil Young in 1971. Hoewel, Neil Young is nooit ver weg. Ook met op en af, hoe zeg je dat, op en af lid. Niels Lofgren in de gelederen en met steun van Ry Cooder. Bij sommige nummers, dan heb ik het dus over dat eerste album. En in dit nummer van Gib Gilbo, die ook mee mag doen. Hier is Crazy Horse met Dance, Dance, Dance uit 1971. Geschreven door, ja hoor, Neil Young.

0: Dance, Dance, Dance. Van, niet van de Beach Boys, want dat bestaat ook. Maar dat is een heel ander nummer. Dit was van het album Crazy Horse van Crazy Horse uit 1971.
1: Nou, mooi was die.
0: Ja, leuk. Ja, ik ben blij dat die maar 2 minuten duurde, want ik vond het wel erg vermoeiend.
2: Oh ja?
1: Ja, ja, nou ja. Ja. Het,
2: je, maar, ik doe er nooit aan mee aan de hand, hoor. Want, nee? Nee, ze gaan altijd op mijn tenen staan.
1: Ah, dan moet je afstand houden, hè?
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Nou ja, kennis van me die zei van, nou, muzikanten dansen nooit.
0: Nee.
1: Hij was muzikant. Maar goed, dat geheel terzijde.
2: Zullen Jim en Jazz wel gedanst hebben?
1: Vast en zeker. Ja, de country-achtige mensen die bewogen zich nog wel eens. Maar ik geloof niet dat ze op het podium heen en weer chasten. Zoals de rockartiesten laten deden. Maar misschien, soms hadden ze ook wel, denk ik, een vrolijk nemen. Want je had ook in de country had je een paar van die idioten die dan gekke dingen gingen doen. Hè?
2: Och.
1: En ik weet zo gauw de naam niet meer van. Maar er was een duo dat echt country muziek maakte. Maar ook een soort komische act had.
2: Oh,
1: ja, ja, als ik de naam roep, dan denk je van, oh, zijn dat die? Maar ik weet het niet meer.
0: Nee, dat kan. We hebben wel eens gedraaid hier volgens mij.
1: Oh, dat lijkt me heel waarschijnlijk. Ja. Ja. Ja. Maar goed, dat geeft niet. Maar Jim en Jesse, gewoon zichzelf.

0: I Want Two Arms to Hold Me. Jim en Jesse. Van die prachtige verzamelaar. Jim en Jesse in 1952, 1955. Dus mooi oud. Die zijn echt zo mooi oud geworden. Ongelooflijk. Dit was nummer 14. Dus dat betekent dat we nog 50 aan hebben.
1: Oké. Okay. Voor we weer opnieuw beginnen, bedoel je?
0: Je hebt het door, nee. Nou, dan doe ik het soms wel eens een beetje zo. Prik ik even. Van nee, dan gaan we niet weer in dezelfde volgorde.
1: At random.
0: Shuffelen we wat.
2: Ja.
0: Maar goed. Nou. En Jim en Jesse die komen, evenals de Louvin Brothers en andere brothers, herhaaldelijk in dit programma voor.
2: Fijn, daar ben ik blij mee.
1: Ja. Nou, dan heb ik nu iemand die heeft zijn broer niet meegenomen, maar wel een leuke Amerikaanse zanger, denk ik. Dit is waar Harro het net eventjes over had. Ik kwam een tijdje terug namelijk de naam tegen van Nathaniel Rateliff. Een Amerikaanse zanger in het grensgebied van folk, Americana en rhythm and blues. Volgens mij is hij niet zo bekend. Wij hebben hem hier, voor zover ik kan nagaan, nog nooit gedraaid. In België. Daar is hij wel bekender. Te oordelen naar de verkoop van albums. Rateliff heeft 3 soloalbums en 2 solo EP's op zijn naam. En nog een album met zijn backing band The Wheel. Maar sinds 2015 treedt hij op onder de naam Nathaniel Rateliff en The Night Sweats. Waarmee hij 4 albums en een live album heeft gemaakt, benevens 2 EP's. Solo bracht hij ook nog 6 singles uit en met zijn huidige band maar liefst 23. Oh, dus dan denk je, waarom is zo'n man dan niet bekend hier? Omdat wij hem nog niet eerder draaiden. Nee. En dat gaan we nu eventjes herstellen. Onder de titel The Marigold Singles vinden we een nummer dat Rateliff in 2019 samen met John Prine zingt voor een liefdadig doel. Dit heet Sam Stone.

0: Nathaniel Ratliff en John Prine.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
0: Ah, met Sam Stone, een nummer natuurlijk van John Prine.
2: Jawel.
0: Ja, dat moet denk ik in John Prine's laatste dagen een beetje gemaakt zijn. Want die is niet oud geworden. Hè? Althans, laten we zeggen, die is al een paar jaar dood.
2: Die is al een paar jaar dood.
0: Ja, ja, ja.
2: Oké.
0: Okay.
2: Ja, dan gaan we naar Marietje. Oh ja, nou... Ik dacht, nou ja, ik zat weer zo even het rijtje na te gaan. En denk van, oh, heb ik die ook al? En die ook nog? Nee, oh, die is vrij recent eigenlijk voor mijn doen dan. Hè, dat, ja. Maar goed, eens even kijken of ik dat kan nou ja, hoe
0: noem je mijn bril.
2: The Things That We Are Made Of, heet de cd. Die is uit, boven 2000 uitgekomen. Ik kan ze gewoon niet lezen hoor, dat maakt niet uit. Maar... daar hebben we nog nooit zo heel veel van gedraaid. Dus ik denk van ja, dat moet natuurlijk toch kunnen. Hè?
0: Ja.
2: En er staat zoals gewoonlijk weer genoeg op waarvan je denkt van... oh Marietje, ga door.

0: Ja, het harmonieuze, fluwele geluid van Mary Chapin Carpenter. Van die, ja. In de CD 2016, daar kun je nagaan. Die heb ik gewoon in de platenzaak nog gekocht.
1: Ah joh.
0: Ja, goed hè?
1: Zo.
0: Want, ja, want
2: dat komt toen
0: ze maakt nog steeds platen. Ja? CD's, sorry. Ja, dat, ja, nou, dat vind ik, ja, platen of CD's, dat vind ik, het is muziek hè.
1: Ja, maar er komen er steeds meer die wel weer die LP's beginnen.
0: Ja, maar dat gaat wel weer over.
1: Ja. Want, maar goed, voordat we helemaal te veel gaan vertellen, gaan we eerst naar het nieuws.
3: Oh. Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy JB Cloud from West Texas.

0: We kregen een zangles hier.
1: Nou, we zitten nou allemaal op een Rocky Top, hoor. Echt de top van ons muzikale niveau.
0: Ja.
1: Nou ja, ik zal daar verder geen verhaal over vertellen. Ja,
2: als de luisteraars konden horen wat er hier te horen valt als de microfoons dicht staan.
1: Dan
2: renden ze gillend weg.
1: Nee. Vrolijk gingen ze meedoen.
0: Ja.
1: Als zij dat kunnen, dan kunnen wij ook.
0: Ja.
1: Nou ja, dus gewoon in grote bende.
0: Maar goed, welkom in 2 uur, zou ik zeggen.
2: Ja, jij ook.
0: Ja, leuk.
1: Ja,
0: kom,
1: nou, wat er toch zijn. Er staat weer wat leuks te wachten.
2: Wat nu? Ja, ik vind dit mooi. Ik heb al eens eerder iets van drietal gedraaid. Bleek in mijn lijstje. Maar een klassieker is dit. Geschreven in 1913. Hoezo 1927 is lang geleden? 1913, dat is lang geleden. Ja, door ene Dick Burnett. En voor het eerst opgenomen in 1928. Ah, oké.
1: Kijk.
2: Maar eerder kon het niet. Oh. Als farewell song door Emory Arthur. Toch kennen we het nummer sinds 1951. Beter als Man of Constant Sorrow. Toen de Stanley Brothers het samen met de Clinch Mountain Boys opnamen.
1: Kijk.
2: Ja, nee, je moet wel je huiswerk doen. Hè?
1: Now we're talking. Hè?
2: Daarna volgde een stroom van covers van het nummer door onder meer Judy Collins, Bob Dylan, Peter Paul and Mary, Bobby Bear, Waylon Jennings, Just to Name a Few. En vele anderen dus. Ik kwam een mooie versie tegen van Jerry Garcia, samen met David Grisman en Tony Rice uit april 2000 van het album The Pizza Tapes. Uit 2000 dus.

0: Jerry Garcia van The Grateful Dead. Wat heeft hij nog prachtige muziek later gemaakt. Met David Grisman en Tony Rice. Ook geen misselijke jongens.
1: Nee, zeker niet.
2: Dat zag je vaker van die hobbyclubjes. Hè?
0: Ja.
2: Die gewoon met elkaar gingen spelen. Ja. En ja, dan denk je van, ja, ze weten allemaal hoe ze hun instrument moeten hanteren. En, en de klassiekers kennen ze. En dan verzinnen ze zelf ook nog. Geweldig.
0: Ja, echt mooi.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar dan gaan we naar de volgende, Harold.
2: Ja, ook zo'n fijne man.
1: Bijzondere man.
2: Die, een geweldige man. Als je mensen vragen van die Johnny Cash. Wat zingt hij eigenlijk? Nou, dan zeg je Johnny Cash.
0: A boy named Sue. Ik denk de man in the street, hè?
2: Oké. Maar dan, want je moet die mensen toch een beetje bij proberen te brengen. Ja. Dat Johnny Cash is een instituut. Een fenomeen. Een man die een ongelofelijke stem heeft.
1: Ja.
2: Die heel veel liedjes zelf ook heeft geschreven. En die ook in staat was om liedjes van anderen te zingen. Waarvan je denkt van ja, die geeft die nog een extra lading mee. En dus kwam ik weer eens terecht bij die American Recordings. En dat is Rick Rubin. Dat was die producer die bij voorkeur loeiharde
0: opnames.
2: Maar die dacht van kom, ik doe eens wat anders. En die heeft toen met Johnny Cash 5 cd's opgenomen. En ja, er moeten nog andere dingen ergens nog liggen, denk ik. Maar ja, en daar staan niet nummers op die waarvan je denkt van, huh? Want dan denk je van, hij zingt hier Hurt. Indrukwekkend. Ja. 9 Inch Nails. Dat was de groep die dat geschreven heeft door Trent Reznor. En die denk je van ja, dat is verzint Rick Rubin.
0: Als je dat origineel hoort, dan denk je...
2: Ja, dat is iets anders, denk ik. Ja. En gelijk daarna krijg je dan ook een Bridge Over Troubled Water. Maar ik heb een nummer uitgekozen dat toch ook wel herinneringen oproept bij de... Niet eens de ontwikkelde country liefhebber, maar ook iemand die wel eens een keer wat van Hank Williams heeft gehoord. Dus I'm so lonesome, I could cry.

0: Ja, hij werd hier begeleid door de zang die daarbij zat. Dat heb ik ergens gelezen en ik dacht van, oh, dat ook dat nog zeg. Jee. Historisch. Maar dat kan ik nou natuurlijk weer niet zo gauw vinden.
1: Volgende keer.
0: Stem hoorde je wel, maar dit, ja, weer nummer zoveel in de historische opname.
2: Ja,
0: van Johnny Cash.
1: Oké. Ik kom uit bij Alexandra Eileen McLean Denny.
0: Ah.
1: Die kennen we beter als Sandy Denny. Althans, als je een beetje wat van popmuziek nog weet. Die werd niet ouder dan 31 toen ze na een val van een trap overleed aan de gevolgen van hoofdletsel en naar ik meen oorzaak drank. Wij kennen haar beter dus als Sandy Denny, zangeres van Fotheringay en de Fairport Convention natuurlijk daarvoor. Sinds 1969 concentreerde zij zich volledig op haar solo carrière, waaronder het in 1972 uitgekomen album Sandy. Daarop heb ik een mooie Dylan cover gevonden, want daar komen we elke keer wel een keer op uit. Tomorrow is a Long Time. Een van de ruim 100 versies van dit nummer dat Dylan al in 1962 schreef.

0: Dat was Sandy Denny.
1: Ja.
0: Begeleid door onder meer Richard Thompson. Ja. Op elektrische gitaar. En akoestische gitaar. En Trevor Lucas op akoestische gitaar. En Linda Thompson als achtergrondzangeres. Ah, yeah. En op steelgitaar Sneaky Pete Kleino.
1: Nou, daar deed hij toch wel weer zijn uiterste best.
0: Nou, ik vond
1: en toen
0: het mooi.
1: Kende niemand hem hier.
2: Nee.
1: Ook, hè?
2: Nee.
0: In 73, nou, misschien toch van de Flying Burrito Brothers?
1: Is het toen al?
0: Huh?
1: Oh, ja.
0: Nou, goed, oké, okay, maar
1: maakt niet
0: maar
1: uit.
0: Je hebt gelijk. Het is geproduceerd door Trevor Lucas.
1: Ja.
0: Ja, dat kreeg je er dan nog gratis bij.
1: Ach, heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Sandy Denny. Ja, daar hoor je dus natuurlijk helemaal nooit, never, niks meer van.
0: Nee, maar zeg ik, ze is inmiddels overleden natuurlijk.
1: Ja, oké, maar er zijn meer. Jimi Hendrix is ook overleden.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Michael Jackson is overleden. Ja. En die draait weer een film die ongelooflijk wordt bezocht. En zo geloof ik zo.
0: Maar er is best veel materiaal nog uitgebracht hoor. In elk decennium zijn er verschillende releases nog geweest.
1: Ja.
0: Dus, maar als je wil...
1: Ja, dan ben je nooit uitgekocht.
0: Nee. Nee.
1: Maar, dus. Ja. Maar de volgende, hè, dat is Oh My Darling.
0: Huckleberry Hound.
1: Ja, nou, dat zijn vier meiden. En ja, die zingen. En dan denk je van, ja, dit doet mij gewoon denken aan de Wailing Jennies.
2: Ja.
1: En het is anders hoor. Want dit is redelijk bluegrass georiënteerd, maar ook andere dingen hoort toch wel. En ja, die plaat is in de Lonesome. Oh, wat lettertjes die. Nou ja, goed. Maakt niet uit. Het is vier dames en die gaan zingen. Song after song.

0: Het opmerkelijke verhaal van Leonard door Merle Haggard.
1: Ja, ja, mooi.
0: Prachtig, ja.
1: Dan gaan we het hebben over de Amerikaanse band Turnpike Troubadours.
0: Oei.
1: Die werd in 2005 opgericht en hun muziekstijl is globaal genomen. En ik citeer, want ik heb dat niet zelf verzonnen. Een mengeling van country en Americana en country rock met elementen van folk, honky tonk en bluegrass. Ja, ik vind het altijd geweldig hoe iemand dat kan verzinnen.
0: Nou, jij eerste, wel hoor. Wat? Jij wel.
1: Nou, ik niet. Ja, ik kan het wel verzinnen, maar dat slaat nergens op. Hun eerste album verscheen in 2007, maar hun doorbraak kwam 5 jaar later met Goodbye Normal Street. Gevolgd door de evenzeer succesvolle albums The Turnpike Troubadours en A Long Way From Your Heart. Daarna volgde een periode waarin de band topde met slechte optredens, waarvan de oorzaak onder meer in drankgebruik lag. Ach ja, het zal niet waar wezen. In 2023 kwam de band sterk terug met A Cat in the Rain, mooi titel, waarop 3 singles stonden, waaronder dit

0: Prachtig.
1: Mean Old Sun heette dat en was van de Turnpike Troubadour. Draaien we nog wel eens een keer wat van.
2: Leuk.
1: Maar nu eerst het echtpaar Buddy en Julie Miller. Wereldberoemd als country-Americana-sterren en als liedjeschrijvers. Laten we nog eens luisteren naar hun kunsten met een opname van het studioalbum In the Throes uit 2023. Hier is Don't Make Her Cry.

0: Don't Make Her Cry.
1: Nee, dat moet je nooit gaan doen,
0: hè? Buddy Miller en Julie Miller. Dat noteren wij als een goede, wijze raad. Oké? Okay?
1: Dat houden we in, heren.
0: Oké. Okay.
1: Ja, doe ik er mee. Ja. Nou, dan gaan we naar de Indigo Girls. Ken je die?
0: Nou, ik kan me herinneren dat je ze wel eens een keer eerder gedraaid hebt, volgens mij. Maar
1: niet hier.
0: Meer weet ik niet. Oh, niet
1: nee,
0: hier?
1: Nee,
0: oh.
1: Niet hier, volgens mij. Oh. Nooit, nee.
0: Nou, ik heb de naam wel eens gehoord, maar nee.
1: Nou, het is een twee meiden. Amy Ray en Emily Saliers. En die zijn zo halverwege de jaren 80 begonnen met plaatjes opnamen. En ik zit nou net te kijken en dan denk je van zo. Ze hebben een flinke serie cd's gemaakt in 2008. 2006 is geloof ik de laatste dan. Ik weet niet of ze nu nog wat doen. Maar ze waren ook heel actief in allerlei organisaties die wel wat steun konden gebruiken. En daar zongen ze dan ook nog wel eens een keer over.
0: Okay.
1: Ja, en nou, toen dacht ik van, je hoort daar dus ook weer nooit wild van. Hè? Ik heb toch een stuk of 5, 6 cd's. Die kocht ik dan ook naderhand nog. Want je kon gewoon een cd aanschaffen, want het was altijd leuke en goede muziek.
0: Mm.
1: En nou, dat gaan we nou horen. Luister maar.
0: Mooi.

0: Gone Again, de Indigo Girls. Ze toeren nog steeds.
1: Oh, ik
0: trouwens. Het hele jaar tot oktober staan ze dus ja, met 30, 45 concerten geregistreerd. Ja. Oh, in de States, dat wel.
2: Ja, oh, okay. Ik wou zeggen, want dan kunnen we hier de achterdeur wel even voor openzetten.
0: Ah, ja, ja, dan sleuren we ze wel naar binnen, ja.
2: Ja, ja. Ja.
1: Mooi. Ik moest deze week denken aan de oma van mijn vrouw. Die, als zij ergens op vakantie was, de gewoonte had een aanzichtkaart te sturen met de tekst: lieve familie, aangezien het met ons goed gaat, hopen wij van jullie hetzelfde. De aanleiding was een kort telefoongesprek dat ik onlangs met Tiemen had, die ongelooflijk blij is met de gang van zaken met Countryland op dit moment.
2: Ja, zeker.
1: Klopt, hè? Ja. Nou, dat wilde ik onze luisteraars toch niet onthouden. En daarom deze muzikale aanzichtkaart van Travis Tritt, die ons vrij vertaald toezingt dat het een geweldige dag is om te beleven.

0: Hoi, ik ben Lina Lin en je luistert naar Countryland. Het beste programma voor country, bluegrass en Americana.
1: Larry Sparks en de Lonesome Ramblers, give them a hand.

0: Thank y'all.
1: Thank y'all.
2: The Blue Ridge Cabin Home.
3: Blue Ridge Cabin Home?
2: Yeah.
3: Ja. The Blue Ridge Mountains.
4: Ja, daar hebben ze een hut staan.
3: En de Clinch Mountain Boys.
4: Ja, dat is hun thuis.
2: Dat is hun thuis, ja.
4: Ja, leuk. Ja.
3: En al die boys die lopen daar nog steeds te banjo en ja, met, mandolineren.
4: En mandolineren, precies.
3: En dan draaien wij nog steeds muziek van. Ja. Tot in lengte vandaag. En dat blijven we doen. Tot het einde.
4: Ja, ja. Tot we erbij neervallen zelfs.
3: Nou, nee, want we worden vrolijk van die muziek. Hè? Dus we vallen daar nooit bij neer.
4: Oh nee, dat is waar.
3: Nee, dat gaan we niet doen.
4: Dat is waar. Dat zag ik even over het hoofd.
3: Ja, dat geeft niet alleen dat.
4: Jij bent nog jong.
3: Ja, ja.
2: Goh, dat voelt mij helemaal een klein kind.
3: Maar hoe lang nog?
2: Hey, maar zaterdag 6 juni, dan hebben we weer wat bijzonders bij Kantenland.
4: Alweer?
2: James Maddox.
4: Oké. Okay.
2: En hij komt naar de studio voor een intiem live optreden.
3: Intiem? Oei.
2: De Engels-Amerika.
3: Geloof ik, hè?
4: Nou, dan trek ik een zonderse pak aan.
3: Voor een intiem.
4: Ja,
3: ik weet niet.
2: Maar hij heeft met heel veel mensen wat gedaan. Bijvoorbeeld de Waterboys, Steve Seeger, Lef van Helm. Samen toch artiesten, ook Bruce Springsteen.
4: Kijk.
2: Dat zijn allemaal artiesten waar hij wat mee...
4: Now
2: mee...
4: you're talking.
2: Ja, dus...
4: And the Counting Crows.
2: Ja.
3: Counting Crows.
4: Kijk.
2: Ook nog.
4: Leuk.
2: En
4: fijn,
2: die waren toen in Nederland, in Avers Live, in Amsterdam.
3: Ja, ik moet nog steeds eens een keer proberen om te, of dat nou niet, want ik heb nog even de Jayhawks geprobeerd of dat ook niet hier gedraaid kon worden. Maar
4: ja, sommige.
3: Ik dacht van, nou, nee, dat toch niet. Maar die Counting Crows, dat is natuurlijk toch een fijn
4: lastig
3: bandje.
4: Erg lastig, hoor.
3: Ja.
4: Ik heb het vorig jaar een keer. Ja, heel lastig.
3: Ja. Maar we blijven het zoeken.
4: Maar misschien dat hij nog een leuke suggestie heeft. Onze vriend James Maddox.
3: Ja, maar dan roept hij Bruce Springsteen, want daar heb ik mee gespeeld. En dat,
2: Maar je zult met zulke artiesten mogen optreden zoals hij.
4: Ja. Hij deelde het podium. Ja, dat is mijn grote. Ja. Kunnen wij niet zeggen. Nou, jullie hebben van de week het podium gedeeld met Jim Lauderdale.
2: Ja.
4: Het was natuurlijk wel na het concert, maar dat maakt niet uit.
3: Nee, maar je staat wel mooi op de foto.
4: Dat zegt hij er ook niet bij, hè? Was het tijdens het optreden of daarna?
3: Nou, Jim had geen gitaar in zijn handen. Dus maar hij vond het wel leuk.
2: Ja.
3: Nou.
4: Ja?
3: Dus zo maak je toch wat mee. In dit geweldige...
4: Dus dat is over 2 weken als wij er weer zijn.
2: Ja.
3: In dit countryland. Hè?
2: Ja. Nou.
3: Ja, James Merrick, dan ga ik ook een gitaar meenemen. Jij ook, hè? Ja, oké. Okay, mooi.
2: Ja.
3: Dan, want anders heeft hij ook met ons gespeeld.
4: Juist.
2: Ja, leuk allemaal. We mogen altijd weer genieten. En dat bijna weer 30 jaar al. Wat we in februari
3: hier laten horen.
4: Is, wat.
3: Is er ook wat.
2: Ja. Maar goed. We hebben weer genoten.
3: Moeten
4: hebben we zeker
3: een punt achter zetten.
2: Ja, we gaan er weer een punt achter zetten.
3: Dat is altijd wel weer een trieste zaak.
2: Maar goed, laten we heel voorzichtig toch beginnen met afscheid nemen.
3: Heel voorzichtig hoor, want het is altijd zo'n klap, hè?
2: Ja, dat kan soms hard aankomen, ja.
3: Maar ja, dan kom je thuis en kun je nog weer een plaatje opzetten of zo. Dus dat is
4: toch anders.
2: Hallo, jij bedankt.
3: Blijf muziek.
4: Ja, dat is waar.
2: Johan, bedankt voor de techniek. Henny, bedankt voor alles wat hij voor ons gedaan heeft vandaag. En luisteraars, u bedankt voor het luisteren. Ik zeg graag tot volgende week.
3: Bye bye.
5: That's the wrong chord, guys. Thank you.